0: Gregory, samen met je zien, ze hebben het van zijn salam.
1: Of van de Vanessa, hallo!
0: Of van ze,